0: Inner Voice, Miskot, Agnel Radio.
1: I do.
2: I do.
1: Yeah, 6 5.
2: Grand.
1: I pay.
2: Country.
1: Yeah, 6 5 is there.
2: Is there.
1: Except Babs. Dit is jaloer als ik zeg laat ons komen koop.
3: Except Babs, dit is jaloer hoe die meren.
2: Hey Bapo, hier komt die kwela. Klopt die goedjes van jaloer laat ons biggie koppas pas aan mij samen. Want de lagen ons boven.